0: update. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
2: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Get out there.

0: nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
2: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op

0: met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
2: President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën

vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws op Wild FM.

De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident.

0: nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarig jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkplaats.

vloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: It's gone, baby.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen agent met strafblad, de moeder werkt als seksuoloog. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. En ProRail krijgt een boete van €2,75 miljoen... omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor.
3: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
4: De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden.
3: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
5: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot één woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij één nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. President Xi Jinping heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaak en de verantwoordelijke. Mogelijk speelde koolstofmonoxide een rol. De ramp geldt als de dodelijkste mijnramp in China in meer dan 10 jaar. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend één persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Bij een explosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn zeker 82 mijnwerkers omgekomen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren.
2: We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam

politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Houten en Amsterdam starten binnenkort proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwatergrottenstelsel. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Maar scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go. Dit is Wild FM.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt een pakan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het Rode Kruis maakt zich opnieuw zorgen over de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanochtend stonden weer tientallen asielzoekers buiten te wachten nadat ze eerder tijdelijk waren opgevangen in Stadskanaal. Volgens het Rode Kruis ontbreekt nog altijd een structurele oplossing. Medewerkers delen water, eten en zonnebrand uit en noemen de situatie mensonterend.

krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files te verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens het AD blijft handhaving lastig, omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft de opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Max Verstappen is ontevreden na de kwalificatie voor de sprintrace van de Grand Prix van Canada in Montreal. De Nederlander zette de zevende tijd neer en bleef ver achter op de nummer 1, George Russell. Verstappen klaagde over een gebrek aan grip en balans in zijn auto. De sprintrace op circuit Gilles Villeneuve begint vanavond om 6 uur. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheer in de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden zoals Scheveningen reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren.

reisjes zijn inmiddels al volledig volgeboekt. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl. voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Marjan Minnesma, oprichter en directeur van Urgenda, is op 59-jarige leeftijd overleden aan borstkanker. Dat heeft de duurzaamheidsorganisatie bekendgemaakt. Minnesma werd internationaal bekend door de succesvolle Urgenda klimaatzaak tegen de Nederlandse staat, waarin de rechter oordeelde dat Nederland meer moest doen tegen CO2-uitstoot. Haar zaak geldt als baanbrekend voor klimaatrechtszaken wereldwijd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft de opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. In de Californische stad Garden Grove bij Los Angeles zijn zo'n 40.000 inwoners geëvacueerd vanwege een chemische tank die dreigt te lekken of te ontploffen. De tank bevat methylmethacrylaat, een brandbare stof die giftige dampen kan veroorzaken. Brandweerlieden proberen de tank met water af te koelen. Volgens hulpdiensten zijn nog geen schadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Frank Schildkamp.
6: Welkom, welkom. Dit is hem, de zaterdagmiddag van Wild FM. Het is 23 mei 2026. De man achter de draaitafels is Dimitri van...
5: ...inschadelijke stoffen in de lucht gemeten. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Frank Schildkamp.
6: Welkom, welkom. Dit is hem, de zaterdagmiddag van Wild FM. Het is 23 mei.

I don't need it. Je krijgt het gewoon of je erom vraagt of niet. De zaterdagmiddag vibes zijn van Dimitri van der Plas. Hij heeft de smaak die jou doet dansen. Op deze zaterdagmiddag is het Schildkampier Frank voor Vrienden. En samen presenteren wij The Wild Weekend Beats. We trapten af met Max, Don't Stop, The Horns, Sofia Guerrero, I'm Telling You en Matai. En ook meegewerkt samen met Steve Dex, I Don't Need It. Jack Trant, 1992 onderweg naar Blacks & Crown. Dit is Street Life.

weekend kan aan, de muziek kan harder. Je zorgen, zit je gewoon op de standje, komt later. Dit zijn de weekendbeats, het zijn de muzikale keuzes. De tunes van Dimitri van der Plas. Hij mixte en maakte het met Schildkampier, Frank voor Vrienden. Met onderweg Rick Sanders, T-Belly, Felix, Christine W. Potverdikke zich, vingers om de muziek bij af te likken. Ik neem je mee naar de Mozzyman remix van...

je therapeut wel heel slim vooruitkijken. Maar toch even kort terugblikken. Technotronic, Pump Up the Jam en de Mazzyman Remix. Je hoorde Anata. Als je het wil googlen met hoofdletters dan. Pocket Groove en Rick Saunders' Move With Me brengt ons naar TCB.

Het lijkt ineens wel een klassiek hoekje. T-Berry, funky guitar en de FBI funky mix. You're the Felix, Don't You Want Me in the Hoosh, met double O mix. Christine W, achternaam bekend bij de redactie. Feel What You Want in de Our Tribe Vocal. En Gary Bones, Roller, met nu voor je Floor Shore. Oftewel, hey Cookie, eens even kijken hoe goed je de songteksten kent.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. In het Noord-Friese Marum is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Ruim 80.000 kuikens worden geruimd om verdere verspreiding te voorkomen. Het is al de tweede uitbraak in korte tijd. Eerder was er ook al een besmetting in Biddinghuizen. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod binnen een straal van 10 kilometer. Het ministerie ziet nog geen reden voor landelijke maatregelen. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Bij de gasexplosie in een Chinese kolenmijn is het dodental opgelopen naar 90. In de mijn bij Changzi worden ook nog een onbekend aantal mensen vermist. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven de reddingsactie voor te zetten en de oorzaak te onderzoeken. Staatsmedia melden dat functionarissen van het mijnbouwbedrijf zijn gearresteerd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

2 van de zaterdagmiddag. Het is, het is over 3, maar het is uur 2 van de Wild Weekend Beats. Dimitri van der Plas die heeft een smaak, zeg. Wat dacht je van muzikale tractaties van Fela Grand, Calvin Harris, Tiesto, Tears for Fears, DJ Michel, Jean-Claude Rodes, Mooney. Nee, niet dat je moet gaan Mooney. Mooney komt eraan. Oh, sommige mensen die nemen het allemaal zo persoonlijk. Hey, welkom, welkom. De zaterdagmiddag. 2 uur lang alles in de mix tijdens de Wild Weekend Beats. Wild FM.

paniek zoekend naar je zonnebril, raampje open, langzaam rijden. Alsof jij die smaak gewoon zelf hebt bedacht. Of misschien op je zolderkamertje met niemand om je heen. Waar je ook bent en wat je ook doet. De zaterdagmiddag heet je welkom. Dit zijn ze, de Wild Weekend Beats.

smaak, zegt. Zijn kledingkeuze kan je niet zien door de speakers, is al subliem. Maar zijn muziek is Dimitri van der Plas. Mixt alles rete strak in de mix. Neem de laatste drie met je door. Door de Fiddler Gras. One, two, step in the Joyce Re-Essential Edit. Calvin Harris werkte samen met Clementine Douglas. Blessings en Chesto. Dat moet een volle bak geweest zijn. Benieuwd hoe ze de rotaries gaan verdelen. Chesto met Tears for Fears. Nikos en Sway. En Goodfella. Rule the world, everybody. Nu voor je. Gerald Corey en I Caught a Pop en Rain Radio. Dit is...

Het is de zaterdagmiddag van Wild FM uitgaan. Dat kan bijvoorbeeld in Acid Forest 013 in Tilburg. Of misschien kan je lekker uit je ster gaan brainwash in de Escape. Wat dacht je van Club Leidsen? Is helemaal gratis. Of Crush, dat vind je in Don Roosje Nijmegen. Waar je ook binnen wat je ook doet. Indansen doe je dus met de muziekkeus van...

zaterdagmiddag. Je kiest ervoor om naar ons te luisteren. Dat vinden we super tof. Op weg naar de Feel Good 40. Nu voor je, Jean-Claude Audes. Dit is I Began to Wonder in de Jerome

afdeling. Snelweg Zoofhaus, Dino, Shed My Skin en de Beat Heller remix. Daarvoor Sia, The Girl You Last Took A Cane en de Sander van Doorn remix. En daarvoor valt een toffe remix, de Jerome Is May At remix van I Begin To Wonder, de 2008 versie van Jean-Claude Ades. Hey, dankjewel voor deze heerlijke zaterdag na vieren. Peter Verleeuwen met zijn Feel Good 40. Ik ga even mijn broek... Nee, ik ga niet moenen. Dit is Mooney, Duff, I'll Be Loving You, de club.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Een man is overleden nadat een auto in de Stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. In het voertuig zaten 2 personen. Beide inzittenden werden uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. De vrouw is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo moet voorafgaand aan het WK 21 dagen in quarantaine vanwege de ebola-uitbraak in dat land. De maatregel is nodig om toegang tot de Verenigde Staten te krijgen waar het toernooi plaatsvindt. Ebola heeft in het land vermoedelijk al honderden slachtoffers veroorzaakt. Vandaag zijn ook in buurland Oeganda weer 3 nieuwe gevallen bevestigd. Het weer zonnig en alleen op de Waddeneilanden kans op een buitje. Er waait een zwakke westen tot zuidwestenwind. Aan de kust matig, daar is het vandaag 20 tot 23 graden. Landinwaarts 26 en in het zuiden 30 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Nou, zeg dan wel. Ja, de stem is nog niet 100%, maar we komen toch een heel eind in de buurt. Welkom bij de 133ste Feelgood voor die vierde jaargang alweer van deze waanzinnige lijst. Laten we daar gelijk mee beginnen op nummer 40 met Martin Garrix. Maar eerst de top 3 van vorige week. Oh ja, ja, ja. Dat is die geweldige Frankie Rizzardo. Shinjuku, zo heet hij. Hij stond op 3 vorige week. Week heb ik nog zo'n type bovenaan in de

0: Ultimate Talk to You. Laten we snel beginnen aan de Feel Good 40. Oh, we hebben er weer zin in. 133 keer doen we het al. Waanzinnig.
1: 40.
0: Martin Garrix. Catharina.

0: letter. Leef op de meester met Talk to You. Laten we snel beginnen aan de Feel Good 40. Oh, we hebben er weer zin in. 133 keer doen we het al. Waanzinnig.
1: 40.
0: Met Martin Garrix. Catharina.

37 in de Feel Good 40. Trigger Finger James Hype gaat hard naar beneden. Van nummer 15. Nummer 15, ja inderdaad. Mooi geweest voor Trigger Finger, dus duidelijk. Goed, vandaag in de Feel Good 40 hebben wij 3 nieuwe binnenkomers. Hoogste vinden wij straks op nummer 12. Oh, maar de eerste op nummer 36. En nummer 1, die kondigde ik net aan van Another. Ze hebben een nieuwe single, die ga je nu horen. Die heet Like It.

ook huidcremmetjes gebruikt, maar ik wil er ook een. Jennifer Lopez cracked absoluut niet. Sterker nog, ziet er nog fantastisch uit. Stay Me Tonight op nummer 33 en op 32. Het is een Engels duo, Prosper. Ze hebben opeens hit.

zeggen ze mensen, we zitten opeens midden in de zomer. Waar zit het toch in die muziek die erbij hoort? Wordt gemaakt door Warren Fellow, Addicted to Your Vibe. Op 29 in de Feel Good 40. Goed smeren. Goed smeren, dat is het devies. Het wordt waanzinnig heet. Rond de 30 graden soms. In delen van Nederland. Het Pinksterweekend op Wild FM. Wij houden je gezelschap. Met de track die staat op nummer 28. Vorige week kwam die binnen. De titel alleen is al goed. My Life is a Disco. Melissos en de Mixmasters. 36 vorige week. 28.

En dat betekent dat die zomerse vibes ook terugkomen in de Feel Good 40. Je hoorde nummer 22, die Edge of Desire, die opeens weer helemaal een soort van revival doormaakt. Waanzinnig. 21 weken nu in de lijst, maar pas vorige week weer terug in de lijst. Op nummer 22 staat hij dus nu. En dan hebben we het over Jonas Blue. Goed, dankjewel weer Ferry Hageraads. Zelfs met deze temperaturen zit hij het in elkaar te mixen. Waanzinnig, en dat doet hij ook in het volgende uur nog. Dat zometeen, maar hier is nog de nummer 21. En dat is Miles Away van Over.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Peter van Leeuwen.
5: Een uurtje twee gaan we beginnen met de Feel Good 40s nummer 20. Groove Yet, dit is Spiller. Not Without Friends remix.

Wild FM. Wild FM. Feel Good 40. De 40 beste dance tracks van dit moment. Dit is de

Feel Good 40. Ik ga gauw ophouden met praten, want Ferry Hageraads heeft een overgang. Gewoon zonde. Om daar doorheen te praten. Alok staat op 16 met Dive Into Me.

niet lekker opgepakt, maar wij draaien hem veel en graag. De Chainsmokers, nieuwe track samen met John Summit, All The Time op 13. En op nummer 12 vinden we dan de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. Dat is toch wel een hele bijzondere samenwerking waar al maanden, misschien wel jaren over gesproken werd. De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. De Ed Sheeran inderdaad. De single is uit, hij heet Repeat It. Hij komt binnen op 12.

Cruz. Lekkere track. En Boys Noise op nummer 11. Get Away. Van de top 10. Die denderen daarin met heel veel verschuivingen. Want de nummer 3 van vorige week. Ja, dat is Shinjuku van Frankie Rizzardo. Gaat van 3 naar nummer 10.

collega's die zeggen wat erg dat al die oude nummers worden verkracht en in een nieuw jasje worden gestopt. Maar ik denk, het is leuk dat dit soort oude tracks van New Order uit 83 nu nog levend zijn dankzij deze nieuwe versies. En dat is nu het geval met de nummer 7 in de Feel Good 40. Goed gedaan ook wel, vind ik zelf eerlijk gezegd. Dub Dogs en Zark deden How Does It Feel. Eén plaatsje gezakt. En dan op 6 precies een plaatsje gestegen. Awake Tonight, nieuwe single van Afrojack. En see ya.

hoog in de rotatie staan. 9 weken inmiddels. Op nummer 4, The New Religion samen met Faithless. Kan niet vaak genoeg horen natuurlijk. Dan op nummer 3, terug die binnenkomt vanaf nummer 12. De top 10 in dat te verstaan. Het is Satisfied. Het is de nieuwe single van Calvin Harris, een ex-wildcard. Een van de 9 ex-wildcards deze week. Samen met Jazzy gaat hij dus hard omhoog. Wat is zo meteen? De nummer 1 blijft Another op nummer

blijft toch een sterke track hoor. Nummer 2, Twinder Lights Off, Just Stay, Jack Style en John. En 9 weken genoteerd. Maar dat is net zo lang als de nummer 1. Another blijft namelijk gewoon op nummer 1 staan. En het blijft een goede track. Talk to You samen met 54 Ultra. Goed, ik ga hem wederom danken. Dat doe ik iedere keer aan het eind van de show. Want het is toch wel een opgave. Iedere week zorgen dat die mix in elkaar zit. Dat het allemaal lekker doorloopt. En dat gebeurt elke week fenomenaal. Dankjewel weer, Ferry Hageraads. En graag weer tot volgende week.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer, zonnestoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels...

0: zeg. Ja, veel gedraaid in On Fire een aantal jaar geleden. En zo word je vanzelf een On Fire Classic. Wat fijn om hem weer eens een keer in vol ornaat te horen hier in dit heerlijke zomerse weekend. Jay Vegas was het hier. En Bad Behavior. Nou, wij gaan ons heel goed gedragen hoor. De komende twee uur zeker wel. What's going on here? 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Sam?

DJ? Can you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my hand. Hey DJ.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking.

gaan even terug naar de jaren 80. Een grote hit toen voor Midnight Star. Nu is er een nieuwe versie gemaakt van hun grote hit door Black and White. Je hoorde hem vorige week ook al in On Fire. En nu gewoon lachend weer. De Midas Touch aan het begin van uur 2. Hey, welkom.

Jesse Cooker is met een rijtje hoor. Hey, lekker, lekker, lekker. Hey, welkom. Het is The On Fire Radio Show. Dat is helemaal los in je weekend. 2 uur lang vieren wij de zomer met de dikste nieuwe releases. Vorige week hoorde je deze voor het eerst in On Fire. En nu lachend nog een keertje. Gorge, zijn nieuwe heet Deeper.

Jeff Eric Dolmisdot in the On Fire Radio Show and Say What You Want, Finnick Oak. En daarvoor Chris Campos en David Toorts met Let's Talk About House. Lekkere, diepe techno-plaat, man. En Gorga ook nog met Deeper Love hier in die On Fire Radio Show. Ik heb nog een paar waanzinnig nieuwe platen voor je. Dom P onder andere en Paolo Solo ga je zeker nog op je bordje krijgen. Eerst even zeggen dat het er bijna weer op zit in dit zomerweek.

nog even lekker los en geniet nog even van nieuwe muziek van Nacho Faustan. De nieuwe Little Helper hoor je nu nog in On Fire. Hey, ik wens jou een fijn weekend. Op tijd smeren. Volgende week meer On Fire. Show me what you gonna do.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig...

overleden. De ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Avond van de Beach. Jurk hier tot aan 10 met natuurlijk het beste op het gebied van de house, steakhouse en heerlijke melodieuze techno. Vanavond dank aan Dimitri van der Plas. Hij is verantwoordelijk vanavond voor het samenstellen en de mixdown voor vanavond. We beginnen met Echtie. Dit is Lapdance.

volle track van Daniel Steinberg, die is er juist door de Face to Face. En daar weer voor de Patchouli Brothers met Planet B en Clinic en Love on the Dance Floor. Hey, dit is ID, goed dat je ons voor aan hebt staan. Jurgen hier, en je weet het, wekelijks terug te beluisteren via mijn Mixcloud. DJ Jurgen, daar vind je ze allemaal nog eens een keertje terug, mocht je er eentje gemist hebben. Dit is Venezia.

zaterdagavond is 8:30 met ID. En later in de line-up uiteraard nog veel meer Afro Latin X. Bijvoorbeeld om 10:00 met een eertje, heerlijk uurtje Afro en Latin. En techno hoor je wel weer met NMB'er en Drumcoat. Zover is het natuurlijk nog niet. Ik heb nog heel veel goede nieuwe tracks voor je klaarstaan. Zoals deze

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
2: Wild FM met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden. De ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Al het rijverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het rijverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

van vanavond. Het beste op het gebied van de house, techhouse en heerlijke melodieuze techno in dit extra lange Pinkster weekend. Lekker warm in de studio, opgewarmd van de zon vandaag. Wat een heerlijk zomers weekend alweer. Daarom een klein beetje rustig aan met deze nieuwe track van Gary J. Dit is Worlds Apart.

op weg te spacen. Hugo Cantara en Waroon en Your Ice. En we begonnen het tweede uur van ID hier met de laatste track van Guy J. En die heet Worlds Apart.

De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak, check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

ID van vanavond. Het beste op het gebied van de house, stick-outs en heerlijke melodieuze techno in dit extra lange Pinkster weekend. Lekker warm in de studio, opgewarmd van de zon vandaag. Wat een heerlijk zomers weekend alweer. Daarom een klein beetje rustig aan met deze nieuwe track van Gary J. Dit is Worlds Apart.

op Vechter Spacer, Hugo Cantara en Warung en Your Eyes. En we beginnen het tweede uur van de ID hier met de laatste track van Guy J en die heet Worlds Apart.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden. De ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan richting Frankfurt terecht, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. De Indiase minister van Handel en Industrie reist volgende week naar Canada voor gesprekken met premier Mark Carney over een mogelijk vrijhandelsakkoord. Ook wordt gesproken over samenwerking in grondstoffen en toeleveringsketens. Er wordt ook gesproken met Canadese pensioenfondsen over investeringen en economische samenwerking. Op station Utrecht Centraal zijn activisten van Extinction Rebellion begin van de middag het spoor opgegaan om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid rond Israël en de situatie in Gaza. Burgemeester, politie en OM hadden de aangekondigde actie gisteren nog verboden. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal werd enige tijd stilgelegd. De politie heeft ingegrepen en inmiddels is het treinverkeer weer opgestart. Tot slot het weer. Zonnig en droog. Vannacht is het helder met wat lichte sluierbewolking. Er waait een zwakke wind uit noordelijke richting. De minimumtemperatuur is 11 tot 14 graden. Ook morgen volop zon en een middagtemperatuur tussen 22 en lokaal 28 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Music. Feel good. Feel good. Wild FM.

You're listening to DJ Jenny J.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

DJ. You play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my ass. Hey DJ.